die jij beleeft, ben ik er. En als je daarna over al die avonturen vertelt, ben ik er ook. Maar beleef die avonturen dan ook. Leef, Lindertje, leef.

0: weet ik dat morgen? Zullen we met z'n allen een dansje oefenen? Ga maar even staan allemaal.
1: Ja, leuk!
0: We doen eerst een stap naar links.

Leuk hè jongens? Zullen we het nog eens doen? Maar nu met z'n allen. Ga allemaal maar staan. Doen jullie mee? Nou,

Oh, wat een avontuur! Was ik nou echt betoverd? Maar het kan toch niet? Dat gebeurt alleen in sprookjes. Bestaan sprookjes dan echt? Stel dat het dan toch waar is. Ik zag een heks en een draak.

Die nacht sliep Willem heel diep. En toen hij de volgende ochtend wakker werd, dacht hij heel even dat hij alles gedroomd had, maar jullie weten wel beter, hè? Want hoe kwam hij dan aan dat kroontje? Sprookjes bestaan. Dat doet me denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.